In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hardbop-formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Ze hadden belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop-periode. De composities waren echter praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig van het album Speak Up, gemaakt 1 december 1989 in de studio van Max Bolleman in Monster, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Ben van der Dungen, tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk, trompet, Rob van Bavel, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Ben van der Dungen schreef de prachtige ballad Let's Call It a Night, opgedragen aan trompetist Chet Baker. Het stuk opent met een mooie piano-intro van Rob van Bavel, die 2 dagen voordat Chet Baker overleed, op 13 mei 1988, nog met hem had opgetreden. Daarna volgt het thema, schitterend gespeeld door Jarmo Hoogendijk, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt, met een prachtige opbouw die uitmondt in een warme sopraansax-solo van Bernard van der Dungen, waarna bassist Harry Emery volgt met zijn volle, zuivere en donkerbruine basgeluid. Trompetist en co-leider Jarmo Hoogendijk schreef het volgende stuk, Waltz for Woody, dat hij opdroeg aan zijn grote inspirator Woody Shaw. Een vrij snelle, swingende wals met een zeer dynamisch gespeeld thema en ook tijdens de solo's veel dynamiek en enorm veel variaties in de ritmesectie. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk is een waardig eerbetoon aan zijn held.

U luistert bij de Concertzender naar House of Hardbop met het eerste deel van een driedelige uitzending over het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze formatie was een van de belangrijkste hardbopgroepen van Europa in de periode jaren 80 en 90. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar een topniveau. In de bezetting met Ben van der Dungen op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery aan de contrabas en Erik Ineke, de samensteller van dit programma achter de drums, werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending het eerste album ten gehore wordt gebracht. Dit album werd opgenomen 1 december 1989, uitgebracht op Timeless. Hiervan hoort u nu het stuk Speak Up, geschreven door Ben van der Dungen. Het is een modaal uptempo stuk dat na het thema opent met een superswingende en creatieve pianosolo van Rob van Bavel, gevolgd door een geweldige tenorsolo van Ben van der Dungen, een zeer inventieve, vrije solo van Jarmo Hoogendijk, die uitmondt in een duet met de drums, waarbij de Royal Garden Blues nog even voorbij komt. Een vrije drumsolo tot slot en dan weer terug naar het thema. Kortom, er gebeurt van alles.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1989 van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet, afkomstig van de CD Speak Up.

Luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van ons tweeluik met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten zoals Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard staat in mooi contrast tegenover de warme en het bezielende spel van Mobley. In dit tweede deel hebben we een keuze gemaakt uit een album van pianist Kenny Drew en enkele stukken uit Hank Mobley's album The Turnaround. Eerst het album van Kenny Drew. Het werd opgenomen op 11 december 1960 in New York en uitgebracht onder de titel Undercurrent op Blue Note. In de bezetting hoort u Freddie Hubbard op trompet, Hank Mobley tenorsax, Kenny Drew piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. Het is een bijzondere plaat met allemaal eigen composities van Kenny Drew. Als eerste het titelstuk, Undercurrent. Dit gaat van start in superswingend uptempo en Hank Mobley zet de toon met een geweldige solo. Zeer intens, en dat geldt ook voor de soli van Freddie Hubbard, Kenny Drew en de enorme drive en ondersteuning van drummer Louis Hayes. Vervolgens hoort u het groovy gespeelde Funkosity. De titel is perfect gekozen, want dit heeft een enorme feel en dat komt vooral door de sublieme ritmesectie en een bezielende tenorsolo van Hank Mobley. Dit is Mobley op zijn best. Als derde stuk hoort u Lion's Den. Freddie Hubbard opent met een sprankelende trompetsolo, gevolgd door een al even sprankelende Hank Mobley en een swingende pianosolo van leider Kenny Drew.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar verschillende opnames van trompetist Freddie Hubert en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hard bop opnames voor het bekende Blue Note label. Op 6 november 1960 maakte Freddie Hubert op 22-jarige leeftijd zijn tweede album Going Up voor dit prestigieuze label. En als zijn partner op tenorsaxofoon vroeg hij de door de wol geverfde Hank Mobley, die al furore had gemaakt bij de Jazz Messengers en net zijn beroemde plaat Soul Station had opgenomen. De ritmesectie was ook een voltreffer, namelijk met McCoy Tyner aan de piano, Paul Chambers op bas en Felicia Jones op drums. U kunt hier rustig spreken van een 5-sterren bezetting. Achtereenvolgens hoort u van Hank Mobley, Peck a Sack, met geïnspireerde soli van de blazers en wederom een geweldig in vorm zijnde Philly Joe Jones. Als rustpunt de melancholieke ballad I Wished met soli van Hubert, Mobley en McCoy Tyner. En tot slot de enige eigen bijdrage van Freddie Hubert zelf, Blues for Brenda. Freddie Hubert speelt hier een fantastische solo en Hank Mobley doet daar niet voor onder. De ritmesectie die swingt als een trein en dit stuk is een grandioze afsluiting van een hardbopplaat van de bovenste plank.

Bij de Concertzender luistert u naar het programma House of Heart Bob met het eerste deel van een tweedelige serie over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. In het eerste en tweede blok kwamen de opnamen aan bod onder de naam van Freddie Hubbard en in dit laatste blok zijn de rollen omgedraaid en heeft Hank Mobley de leiding. Het zijn opnamen die gemaakt zijn op 13 november 1960, dus exact een week later dan de vorige opname, onder Hubert's naam. De naam van dit album is Roll Call en het is uitgebracht op het befaamde Blue Note. De ritmesectie is die van Mobley's legendarisch album Soul Station met pianist Wynton Kelly, bassist Paul Chambers en drummer Art Blakey. Door de toevoeging van de reizende trompetster Freddie Hubbard kreeg dit album een belangrijke meerwaarde. Het eerste stuk is ook het titelstuk van dit album, Roll Call, en het is geschreven door Hank Mobley. Het openingsstatement is onmiskenbaar van drummer Art Blakey. En dan volgt het thema. Hank Mobley gaat daarbij gelijk van start met een geweldige tenorsolo, waarna Freddie Hubbard het vuur blijft aanwakkeren. En pianist Wynton Kelly die speelt zoals altijd een superswingende solo, waarna meester drummer Art Blakey nog even twee zeer melodische chorussen neerzet. En tot besluit het gospelachtige Baptist Beat, dat is van Hank Mobley. Met een ondersteunende swing shuffle van Art Blakey en de verende beat van bassist Paul Chambers leveren de beide blazers en pianist Wynton Kelly gloedvolle soli af.

0: In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1960 van Freddie Hubbard en Hank Mobley, afkomstig van de cd's Going Up en Roll Call, beide uitgegeven bij Blue Note. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.
1: Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van House of Hard Pop, een programma van Erik Ineke. In deze aflevering kunt u luisteren naar het tweede deel van een tweedelige serie, gewijd aan de opname onder eigen naam van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca Sims, geboren in 1938 en overleden in 2012. Er was één bijzondere drummer en componist die naast zijn vele opnamen als sideman voor onder andere Sonny Rollins, Jackie McLean en Freddie Hubbard slechts 3 albums onder zijn eigen naam maakte. In de eerste uitzending hoorde u zijn eerste album, Basra, uit 1965, en een gedeelte van zijn tweede album uit 1967 met de titel Turkish Women at the Bath. En in deze laatste uitzending hoort u zijn volledige laatste opnamesessie. En die is afkomstig van het album Swing Time, opgenomen op 1 maart 1997, uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant, sopraansax, Jimmy Owens op trompet, David Liebman op sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. Het eerste stuk is een compositie van Pete LaRocca. Het heeft de titel Drumtown. Het stuk is opgedragen aan verschillende steden in Afrika, waar beroemde Afrikaanse drummers werden grootgebracht. En het is gebaseerd op het vraag- en antwoordspel bij diverse Afrikaanse volken en op een melodie die LaRocca ooit heeft gehoord in zijn jonge jaren aan de Schomburg Collection of Negro Literature and History. Na het intro gaat het in swingend up-tempo, met spetterende solo's van alle leden van de groep en een knallende solo van de leider, waarbij men zich waant in de jungle. En het volgende stuk is de bekende standard Body and Soul in de specifieke Coltrane-uitvoering met een robuuste tenorsolo van Ricky Ford. En daarna hoort u weer van Pete LaRocca Susan's Waltz, opgedragen aan zijn dochter, met een intense sopraansolo van David Liebman en een mooie trompetsolo van Jimmy Owens.

In het programma House of Hardbop hoort u studioopname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Kuhn, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Kuhn. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Kuhn en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.

U luistert naar het eerste deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. Wat betreft zijn drumspel waren mensen als Kenny Clarke en Philly Joe Jones van invloed, maar zijn spel ontwikkelde zich in een vrijere richting zonder de groove te verliezen. Zijn composities hebben een meer Midden-Oosterse sfeer en die sluit hier perfect aan bij zijn lossere manier van spelen. U hoort nu een aantal tracks van zijn tweede album onder zijn eigen naam. Alle composities zijn van Pete LaRocca en ze zijn geïnspireerd op diverse landen uit het Midden-Oosten en Turkije. In de bezetting hoort u John Gilmour tenorsax, Chick Corea piano, Walter Booker bass. Dit album is opgenomen op 25 mei 1967 voor Douglas. Uitgebracht onder de titel Turkish Women at the Bath. Het werd later heruitgegeven op onder meer Fresh Sound. Als eerste hoort u het titelstuk Turkish Women at the Bath. De Oosterse sfeer is duidelijk aanwezig met als hoogtepunt een vrije solo van de leider. Daarna Dancing Girl, een soort Oosterse minimal music groove met een feature voor LaRocca die een uitgebreide solo over die groove speelt. Als laatste Love Planet, melodieus en swingend met als belangrijkste solist de Noorse saxofonist John Gilmour.

U heeft geluisterd naar studioopname uit 1965 en 1967 van Pete LaRocca. Ze komen van de Blue Note CD Basra en van de CD Turkish Women at the Bath op Fresh Sound. Over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Welkom bij de Concertzender. We gaan luisteren naar House of Hard Bop. En vandaag het derde en laatste deel van een serietje gewijd aan tenorsaxofonist Doug Webb. Deze fantastische tenorsaxofonist woont in Los Angeles en werkte met legendarische grootheden als Freddie Hubbard, Horace Silver, Quincy Jones, Doug Severinsen en Bill Holman. In Nederland was hij nog vrij onbekend, maar dankzij pianist Rijn de Graaf kwam hij in 2015 naar ons land voor een uitgebreide tournee en dat deed hij met het Rijn de Graaf trio en alt-saxofoniste Tineke Posma. De concerten werden zeer goed door publiek en pers ontvangen. In 2018 was hij weer even in ons land om een altfluit en een basfluit op te halen bij de bekende fluitbouwster Eva Kingma. Nou, dat was meteen een goede reden voor Doug om een korte vakantie te houden. En in die vakantie deed hij nog een optreden met het trio van Rijn de Graaf in Den Haag. De maker van dit programma vatte het idee op om dan maar gelijk met bassist Marius Beets de studio in te gaan om samen met Doug Webb een cd op te nemen. Aldus geschiedde en in een paar uur tijd werd er een geïnspireerde opname gemaakt met standards, originals en eigen stukken van Doug Webb. In deze uitzending hoort u dus de opname die van dat album komen, Doug Webb in Holland, opgenomen op 20 november 2018 in Studio De Smederij in Zeist, uitgebracht op het Daybreak label. In de bezetting hoort u Doug Webb tenor sax, Marius Beets bas en Erik Ineke drums. Het eerste nummer is van Doug Webb en is getiteld 254 West 82nd Street. De geest van John Coltrane waart hier duidelijk rond in zowel de tenorsolo als in de begeleiding. Vervolgens een eerbetoon aan Warren Marsh in de Lee Kunitz compositie Subconscious Lee. Een mooie, melodische tenorsolo van Doug en een mooie bassolo van Marius Beets. Die geven dit stuk glans. Daarna hoort u uit het repertoire van het befaamde Clifford Brown Max Roach Quintet een exotische uitvoering van Delilah, een compositie van Victor Young. Direct gevolgd door een spetterende uitvoering van Invitation van Bronislaw Kaper.

In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Dark Webb. Woonachtig dus in Los Angeles heeft hij aan de westkust van de Verenigde Staten als saxofonist een grote naam opgebouwd, zowel in de film- en televisiestudio's als in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen. En in deze uitzending laten wij u studio-opnamen horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Positone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenorsax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aliucha. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Uptempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenorsound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om ligt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

In deze uitzending van House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Geboren dus in Chicago, woonachtig in Los Angeles, maakte hij op 16 augustus 2016 opname in quintetbezetting met de zeer virtuoze 38-jarige trombonist Michael Dees. Deze trombonegeweldenaar is afkomstig uit Georgia en studeerde aan de befaamde Juilliard School of Music in New York en wel bij Wycliffe Gordon en Steve Touré. De opnames zijn afkomstig van het album Fast Friends en ze zijn uitgebracht op het label Positone. Naast Doug Webb en Michael Dees spelen in de ritmesectie pianists Mitchell Forman, bassist Chris Colangelo en de legendarische drummer Roy McCurdy. Deze middels 84-jarige drummer heeft zijn sporen verdiend bij het quintet van Cannibal Adderley en als vaste begeleider van Nancy Wilson. Dick Duck van Michael Dees is wederom gebaseerd op de akkoorden van een bekende song en wel Cole Porter's What Is a Thing Called Love. En vervolgens hoort u een prachtige vertolking van Jules Stein's The Things We Did Last Summer, waarin Doug Webb laat horen hoe mooi en haarzuiver hij alleen de melodie speelt met een uitstekende pianobegeleiding van Mitchell Forman. En het laatste stuk, Apollo, een swingende blues in medium tempo, is een mooie afsluiter van deze West Coast hardbop opname van het quintet van Doug Webb.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname 2016 van Dark Web, afkomstig van de cd Fast Friends, uitgegeven op het Positone label. Tot zover House of Hard Bop voor deze keer, een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie die gewijd is aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en tevens connoisseur van diverse rietinstrumenten werd in 1960 geboren in Chicago. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij naar Californië, studeerde af aan de Edison High School in Huntington Beach en behaalde zijn Bachelor of Music aan het Berklee College of Music in Boston. Doug Webb wordt duidelijk beïnvloed door de grote tenorsaxofonisten als John Coltrane, Sonny Rollins, Stan Getz, Hank Mobley en Warren Marsh. Door zijn interesse en de perfecte beheersing van diverse rietinstrumenten, en dan wel uit alle werelddelen, werd hij een veelgevraagd muzikant in de studiowereld van Los Angeles. In de beroemde tv-serie The Simpsons voorziet hij Lisa Simpson van zijn tenorgeluid. Hij speelde bij onder andere Freddie Hubbard en Horace Silver. Hij nam zo'n 20 albums op onder zijn eigen naam voor het Posey Tone label. Van de opname voor dit label hoort u vandaag het album Back East, opgenomen op 30 september 2014 in New York. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenor, Peter Zack piano, Ben Woof op bas en Rudy Royston op drums. Als eerste het titelstuk, Back East, geschreven door de leider zelf. Het werk heeft een duidelijke Coltrane-vibe en gaat ook gelijk helemaal los. Daarna volgt Sally's Song, ook weer van Doug Webb. Een mooie swingende wals met een lyrische, bijna Getziaanse Webb en een mooie pianosolo van Peter Zack. Vervolgens hoort u Spiral. Het thema wordt samen door de tenorsax en bas gespeeld en daarna volgen solo's van de leider en de pianist. Als laatste weer een stuk van Doug Webb met de titel R.D.W. Esquire. Het heeft een heerlijk swingend en medium tempo met wat harmonische verwijzingen naar Coltrane. Doug's timing en sound zijn bijna perfect.

U luistert naar een speciale uitzending van House of Hardbop dat in de teken staat van de 100ste geboortedag van Charlie Bird Parker. In deze uitzending hoort u een aantal quintet- en kwartetopnamen die hij maakte in de studio voor Verve. De 8 kwartetopnamen die u nu gaat horen behoren tot Parkers beste in de studio. De eerste 4 stukken zijn opgenomen in december 1952 en januari 1953. In de bezetting Charlie Parker, alt sax, Hank Jones, piano, Teddy Kotick, bas en Max Roach op drums. U hoort eerst van Jerome Kern, The Song Is You. Daarna de blues Laird Bird, die Bird opdroeg aan zijn pasgeboren zoon, gevolgd door het razendsnelle ritmeschema Kim, opgedragen aan zijn stiefdochter. Tot slot de blues Cosmic Rays. De blues was voor Bird een van de belangrijkste vormen in de jazz. En als er iemand die blues kon spelen, was het Charlie Parker wel. Recht uit het hart. De laatste 4 kwartetstukken in dit programma zijn opgenomen op 30 juli 1953 in New York. De opnames stonden gepland van 12 uur tot 3 uur 's middags en wederom geproduceerd door Norman Granz. Tot grote ergernis van Granz kwam Bird pas om 2:15 binnen. Pianist Al Haig, bassist Percy Heath en drummer Max Roach zaten gelukkig al speelklaar en exact om 3 uur stonden er 4 meesterwerkjes op de band. Achtereenvolgens de blues Chi-Chi, gevolgd door de standard I Remember You van Victor Schertzinger en Johnny Mercer. En in de blues Now's the Time speelt Bird 5 chorussen die zo ingelijst kunnen worden. Op 12 maart 1955, op 34-jarige leeftijd, volkomen uitgeput van een zeer turbulent leven, stierf Charlie Parker, een van de grootste muzici van de 20e eeuw, en hij stierf aan een hartaanval.

0: de Plaza. U hoort in deze uitzending het volledige optreden van het Miles Davis Sextet met in de bezetting Davis, trompet, Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, drums. Als eerste stuk hoort u uit de musical Guys and Dolls de standaard If I Were a Bell, geschreven door Frank Lasser. Na het intro is Miles Davis ineens off mic, maar dat neemt niet weg dat het allemaal swingt als een trein. John Coltrane begint zijn solo met zijn Sheets of Sound, maar perfect in de akkoorden van de song. Vervolgens hoort u de bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld O'Leo, op basis van het schema van I Got Rhythm. Dit wordt stevig uptempo ingezet en Miles Davis is nog steeds off mic, maar zeer zeker wel te horen. Coltrane en Adderley spelen hier als duivels, mede dankzij de hard swingende ritmesectie waarin de romanticus Bill Evans zich aardig staande weet te houden.
1: That's what I want to do, please.

Dat was het Miles Davis Sextet. U hoort van dit concert nog twee tracks. Eerst Miles Davis in kwartetbezetting met een spannende vertolking van de Rodgers and Hart ballad My Funny Valentine. Dat pianist Bill Evans nog een prachtige solo weet neer te zetten met zo'n ontstemde piano, toont de man zijn grote muzikaliteit. Tot slot de blues Straight No Chaser van Thelonious Monk. In tegenstelling tot de opname in Newport werd dit een uitvoering in uptempo met een swingende Miles Davis met microfoon, kokende soli van John Coltrane en Cannonball Adderley en een hippe bebop piano solo van Bill Evans. Verder alle lof voor Paul Chambers en Jimmy Cobb.

Met deze sextetbezetting werd het iconische album Kind of Blue opgenomen op 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia 30th Street Studio in New York. U krijgt in deze uitzending 2 tracks van dit album te horen in de volgorde van opname. In de bezetting Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, drums. Alle composities zijn geschreven door Miles Davis. Eerst hoort u de blues Freddie Freeloader. Pianist op deze track is Wynton Kelly. Bill Evans had de groep in november 1958 al verlaten en Kelly had zijn plaats ingenomen. Voor deze blues wilde Davis speciaal Kelly hebben, voor alle andere stukken in de meer modale sfeer Evans. Daarna volgt het modale So What met een rubato intro van Bill Evans en Paul Chambers, waarbij laatstgenoemde het bekende thema inzet in een superswingend groovy tempo met antwoord van de blazers. Davis zet als geen ander de toon met zijn onnavolgbare timing en frasering. Bij de begeleiding en de solo van Bill Evans wordt het duidelijk waarom hij door Davis werd gevraagd om alleen voor de opname van dit album nog even terug te keren bij het sextet

In deze aflevering van House of Hardbop hoorde u opname van Miles Davis uit 1958, afkomstig van de cd Jazz at the Plaza, en opname uit 1959 van de cd Kind of Blue. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste van deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis, 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Miles Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet, door toevoeging van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Deze nieuwe line-up bestond dus nu uit Davis, trompet, Coltrane, tenorsax, Adderley, alt-sax, Red Garland, piano, Paul Chambers, bas en drummer Philly Joe Jones. Na een eerste engagement besloot Davis om de studio in te gaan met deze bezetting en dat gebeurde 4 februari en 4 maart 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze opname resulteerde in het album Milestones en werd uitgebracht op het Columbia label. Het eerste stuk is een blues van Jackie McLean getiteld Dr. Jekyll, uitgevoerd in een razendsnel tempo met een swingende en crispy spelende Philly Joe Jones. Furieuze solo's van Davis en de beide saxofonisten Adderley en Coltrane houden ons bij de les. Bassist Chambers deinsde er zelfs niet voor terug om in zo'n tempo nog een gestreken bassolo neer te zetten. Wat volgt is een medium slow blues van Miles Davis getiteld Sits Ahead, met een inspirerende solo van John Coltrane, begeleid door Miles Davis aan de piano, gevolgd door een diepe, in de groove gewortelde solo van Miles Davis, waarna hij weer achter de piano kruipt om met verrassende akkoorden de solo van Cannonball Adderley te begeleiden, die niet van zijn stuk te krijgen is. Vervolgens weer een snelle blues, maar dan van de hand van John Lewis en Dizzy Gillespie getiteld Two Bass Hits. Het is een tour de force voor de beide saxofonisten, gesteund door een op het scherp van de snede spelende Philly Joe Jones.

U hoorde het Miles Davis Sextet op het Newport Festival in 1958. Tot slot van deze uitzending nog drie tracks van dit concert. Als eerste hoort u, gebaseerd op een blueschema, Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. John Coltrane is hier de enige solist en in zijn spel is al duidelijk een enorme ontwikkeling hoorbaar. Dat geldt ook voor het volgende stuk, de bekende standaard Bye Bye Blackbird. Coltrane steelt wederom de show en de groove van Chambers en Cobb is hier weer zo swingend, vooral onder de voortreffelijke solo van Miles Davis. Tot slot hoort u The Theme van Davis, waarin Jimmy Cobb behoorlijk is geïnspireerd door zijn illustere voorganger Philly Joe Jones.

U heeft geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions en opname uit 1958 van de cd Miles Davis at Newport, The Bootleg Series Volume 4. Dit was House of Hardbop, samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze heel bijzondere gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde op jonge leeftijd al gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière, tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte. Maar ook bebop-gitarist Jimmy Rainey. De gypsy feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas. In België speelde hij regelmatig met Bobby Jaspard en Jacques Pelzer. In 1953 trok hij naar Parijs en werd al snel een bekendheid binnen de Parijse jazzscene. Hij nam daar een album op onder zijn eigen naam. In 1956 emigreerde hij naar Canada, van waaruit hij regelmatig naar New York ging. Hij speelde daar met onder andere Sonny Rollins, die zeer onder de indruk was van zijn spel. In 1962 was hij terug in Parijs en speelde regelmatig met Chet Baker, Kenny Clarke en Lou Bennett. Eind 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz. Dat deed hij samen met Eddie Louise en Bernard Lubat.

7 en 8 september 1960 nam hij in New York een album op onder zijn eigen naam voor het Jazzland label. De titel Guitar Groove. Dit album krijgt u helemaal te horen. In de bezetting Thomas Gitaar, J.R. Montrose, tenorsax, Hud O'Brien, piano, Teddy Kotick, bas, Albert Heath, drums. We beginnen met een compositie van J.R. Montrose, getiteld Spontaneous Effort. Drummer Albert Heath zet een duidelijk intro neer van 8 maten en dan volgt het thema in een swingend uptempo. Het is gebaseerd op de akkoorden van de bekende standaard Out of Nowhere. René Thomas speelt 3 chorussen die klinken als een klok. Een perfecte binnenkomer. Vervolgens een prachtige uitvoering van de ballad Ruby, My Dear, geschreven door Thelonious Monk. Zowel J.R. Montrose als René Thomas zijn hier lyrisch op hun best. Tot slot, geschreven door Jimmy Van Heusen, de standaard Like Someone in Love. Het wordt uitgevoerd in een kwartetbezetting en het is een feature voor René Thomas. De invloed van Jimmy Rainey is hier onmiskenbaar, toch alleen als inspiratiebron. Thomas vertelt toch zijn eigen mooie verhaal en het slot is een knipoog naar Sonny Rollins.

door Montrose, getiteld MTC. Lekker samenspel van Montrose en Thomas, waarbij het qua vorm opletten geblazen is. Vervolgens hoort u van Miles Davis de compositie Milestones. Nee, niet te verwarren met het latere Milestones, ook van Davis. Bij deze eerste versie zijn de harmonieën niet gemakkelijk, maar deze heren hebben er absoluut geen problemen mee. Van George Gershwin is de prachtige ballad How Long Has This Been Going On. Wederom een feature voor Thomas. En ja, het is een meesterwerkje met begeleiding van alleen bas en drums. Tot slot nog een hardswingende blues en dat werd Green Street Scene van J.R. Montrose.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische hardbop-gitarist René Thomas. In 1962 keerde Thomas terug uit de Verenigde Staten en was hij weer veel te vinden in Parijs. Hij trad regelmatig op met bekende organisten zoals Lou Bennett en Eddie Lewis. Ook vaak met drummer Kenny Clarke en dat was dus een fraai trio. In 1968 stond Thomas als lid van het Eddie Lewis trio samen met Kenny Clarke in de studio Davout in Parijs. Ze maakten daar een opname voor het Dreyfus label. Dit weergeloze album is pas in 1999 uitgebracht met de titel Eddie Lewis Trio. Kenny Clarke, René Thomas. U hoort nu alvast twee tracks van dit album. Als eerste de compositie Nardis van Miles Davis. Een stuk dat bekend is geworden door de vele uitvoeringen van pianist Bill Evans. Het trio klinkt als een kleine big band en het swingt genadeloos. Inspirerende solo's van Eddie Lewis en René Thomas. Tot slot een compositie van Thomas getiteld Blue Tempo. Na het in half tempo en rubato gespeelde thema zet Kenny Clarke een uptempo neer en gaat het trio in vliegende vaart van start en brengt Clarke het geheel ook weer veilig thuis.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van René Thomas. Ze kwamen van de CD Guitar Groove, uitgebracht op Fresh Sound Records, en opname uit 1968, afkomstig van de CD Eddie Louise Trio Kenny Clark René Thomas op Dreyfus Jazz. Dit programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag de tweede uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze fantastische gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde al op jonge leeftijd gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte en ook de bebop-gitarist Jimmy Rainey. De gypsy feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas' eigen spel. In België trad hij regelmatig op met Bobby Jasper en Jacques Peltzer. Uit 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz met organist Eddie Louise en drummer Bernard Lubat. Stan Getz hoorde deze formatie bij een bezoek aan de jazzgroep The Blue Note in Parijs. Hij was zeer onder de indruk van de muziek. Hij besloot ter plekke om met deze bezetting een nieuw kwartet te beginnen, wat de pers de oren deed spitsen. Na optredens in Parijs volgde er een engagement van 3 weken in de beroemde Ronnie Scott's Jazz Club in Londen. Tijdens dit engagement werden er van 15 tot en met 17 maart 1971 live opnamen gemaakt die geproduceerd werden door de bekende producer van de Beatles, George Martin. Deze opnamen zijn uitgebracht op het Verve label onder de titel Dynasty en hiervan krijgt u in het programma 5 tracks te horen. In de bezetting hoort u Getz op tenorsax, Thomas op gitaar, Louise op Hammondorgel en Lubat achter de drums. Als eerste hoort u een compositie van Eddie Louise getiteld Dum Dum. Na een sluipend intro wordt de enigszins mystieke melodie ingezet door Stan Getz, die vervolgens een bevlogen solo speelt, gevolgd door een magisch opgebouwde orgelsolo van Eddie Louise, met daarna een korte maar lyrische solo van René Thomas, waarna Getz het weer schitterend oppakt. Hierna een compositie van Thomas getiteld Ballad for Leo. Na het gedragen rubato intro met tenorsax en gitaar breekt de hel los en gaan zowel Stan Getz als René Thomas er in uptempo behoorlijk los, uitmondend in een vette drumsolo van Bernard Lubat.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1965 van Jack de Jonette, afkomstig van de CD Demon's Dance van Jackie McLean, uitgebracht door Blue Note, en opname uit 1966 van Jack de Jonette, afkomstig van de Blue Note CD Forces of Nature. En dat is samen met McCoy Tyner en Joe Henderson. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer Jack DeJohnette. DeJohnette werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op vroege leeftijd als pianist en kreeg drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich al snel tot een veelgevraagd drummer in Chicago. Dat kwam ook door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York en maakte al snel furoren bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar durende verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectisch en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop formaties. Op 24 september 1965 bijvoorbeeld was Jack DeJohnette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey met een quintet van altist Jackie McLean. Het waren opnamen voor het bekende Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel Jackknife. In de bezetting hoort u McLean op altsax, Charles Tolliver afgewisseld met Lee Morgan trompet, Larry Willis piano, Larry Ridley contrabas en DeJohnette op drums. Als eerste een compositie van trompetist Charles Tolliver, getiteld On the Nile. In zeskwartsmaat roept dit stuk onmiddellijk de associatie op met de modale Coltrane-periode van de eerste helft van de jaren 60. Intens, energiek en met een diepe Elvin Jones-achtige groove van DeJohnette. DeJohnette is ook de componist van het volgende stuk, Climax. Een zeer swingend, modaal uptempo stuk met ditmaal op trompet Lee Morgan. Alle solisten zijn hier in topvorm en de 23-jarige Jack DeJohnette speelt hier een geweldige drumchorus.

U hoort van dit album nog twee stukken. En als eerste een prachtige uitvoering van de ballad Every Time We Say Goodbye, geschreven door Cole Porter. Tot besluit van Harold Arlen een swingende uitvoering van Right as the Rain. Een perfect slot van een hartverwarmende ode aan het American Songbook door het Phil Woods Quintet. Phil Woods was, met de woorden van Quincy Jones, one of the greatest jazz alto saxophone players to ever set foot on this planet. Hij overleed op 29 september 2015.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2002 van Phil Woods. Ze komen van de CD American Songbook, uitgebracht op Kind of Blue Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop en vandaag kunt u luisteren naar de derde aflevering van een serie uitzendingen gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Naast de vele optredens en opnamen met zijn eigen groep verleende hij ook vaak zijn medewerking aan diverse projecten. Zo stond hij op 20 en 21 december 1988 in de RCA-studio in New York City met een topritmesectie bestaande uit Tommy Flanagan op piano, George Mraz op contrabas en Kenny Washington op drums. Het album kreeg de titel Here's to My Lady en werd uitgebracht op het Chesky-label. Bijzonder is dat Phil Woods op dit album ook in een aantal stukken te horen is op de klarinet. Maar als eerste hoort u een compositie van Tom Harrell, getiteld Super Red, een swingende samba met een geweldige solo van de meester zelf. En vervolgens hoort u een compositie van Woods, opgedragen aan zijn beroemde collega Johnny Hodges, met aan het slot nog even een kort eerbetoon aan Billy Strayhorn. En ook van Woods is de prachtige ballad Another Love Song met een perfecte begeleiding van bassist George Mraz. En in de exotische uitvoering van Eddie Haywood compositie Canadian Sunset hoort u wat voor een uitstekend klarinetist Phil Woods ook was.

U hoort van hetzelfde album de compositie Charles Christopher, geschreven door Phil Woods als een tribute aan zijn grote voorbeeld Charlie Parker. En wat voor een tribute. Het zwingt de pan uit met inspirerende solo's van Woods en Tommy Flanagan en zeer muzikale Force van Kenny Washington. Vervolgens hoort u een stuk geschreven door Jerry Dutchen, getiteld Butter. Dat is opgedragen aan trombonist Quinton Butter Jackson. Een briljante uitvoering en wat een groove!

Met zijn European Rhythm Machine trad Woods op in heel Europa en ook op het befaamde Newport Jazz Festival in de Verenigde Staten. In 1970 verliet George Grant de band en werd vervangen door de Engelse pianist Gordon Beck. Van deze samenstelling hoort u twee stukken. Die komen van het album Phil Woods and His European Rhythm Machine, opgenomen op 5 juli 1970 in de Europa Sonor Studio in Parijs. Het werd uitgebracht op het Inner City label. Het is tevens het vierde en laatste album van Phil Woods met deze groep. In hun laatste periode werd de muziek steeds vrijer en ook de funky en elektronische invloeden van die tijd zijn duidelijk aanwezig. Als eerste hoor je een compositie van Beck met de titel Ultimate Choice. Daniel Humer opent met een open drumsolo, waarna het thema in een ongelooflijk razend tempo wordt ingezet en de solo's bewegen zich tussen tempo en rubato. Gordon Beck laat hier tevens horen wat een fabelachtige pianist hij is. De interacties van de hele groep zijn hier op heel hoog niveau. Tot slot een funky compositie van Phil Woods, Chromatic Banana. Beck speelt hier op een Fender Rhodes en de muziek beweegt zich tussen rock, funk en vrije improvisatie. Met deze groep liet Phil Woods duidelijk horen dat hij als bebopper absoluut niet bang was voor andere muzikale vormen.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de cd Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de cd Phil Woods and the European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse hardbop drummer Al Foster. Aloysius Tyrone Foster. Deze bescheiden maar iconische drummer werd geboren op 18 januari 1943 in Richmond, Virginia. Hij begon op zijn 13e met drummen en zijn inspiratiebronnen waren de drummers Art Taylor en Max Roach. Zijn platendebuut maakte hij in 1964 bij trompetist Blue Mitchell op het album The Things to Do, uitgebracht door Blue Note Records. Die plaat bracht hem veel bekendheid en hij werd daardoor een veelgevraagd sideman door bandleiders als Horace Silver, Sonny Rollins en Joe Henderson. Echter, zijn samenwerking met Miles Davis in de jaren 70 en 80 bracht hem wereldfaam. Dat was Miles Davis zijn funky periode en Al Foster was de perfecte keuze voor de aanstekelijke vette grooves die essentieel waren voor Miles' band en hij was voor die periode dan ook Davis zijn favoriete drummer. Beroemde albums van Miles uit die tijd zoals Agartha, We Want Miles en You're Under Arrest dragen allemaal de signatuur van de super groovende Al Foster. Maar zijn hart lag toch het meest bij de swingende hardbop. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en als eerbetoon hoort u in deze uitzending enige tracks van een van zijn laatste albums. Op 25 januari 2022 stond Al Foster met een topbezetting in de New Yorkse Sea Sound Studio voor een opname voor het Smoke Session Record label. Het album is uitgebracht onder de titel Reflections. In de bezetting hoort u Nicholas Payton, trompet, Chris Potter, tenor en sopraansax, Kevin Hayes, piano en Fender Rhodes, Vincente Archer, bas en Foster, slagwerk. Als eerste stuk hoort u een compositie van Al Foster opgedragen aan Thelonious Monk, getiteld T.S. Monk. Het stuk reflecteert duidelijk de ritmische genialiteit van Monk en ook die van Al Foster. Een mooi eerbetoon aan Monk met wie Foster in 1969 een week heeft opgetreden. Het volgende stuk is geschreven door Sonny Rollins en getiteld Pent Up House. Het swingt vanaf de eerste noot en de interactie van Al Foster met de geweldige solisten Chris Potter, Nicholas Payton en Kevin Hayes is van zeer hoog niveau. Van de hand van McCoy Tyner hoort u Blues on the Corner, in trio-bezetting met Chris Potter en Vincente Archer, waarin in de geweldige tenorsolo een vleugje Sonny Rollins om de hoek komt kijken en Vincente Archer een zeer goede walking bass solo speelt die moeiteloos overgaat in een zeer melodische time solo van Al Foster.

Op 25 januari 2022 nam Al Foster een album op in de Sears Sound Studio in New York met een sublieme line-up. In deze uitzending hoort u verschillende tracks van het album Reflections. Anastasia is een prachtige langzame bossa nova geschreven door Al Foster. U hoort hierin onder andere Chris Potter op sopraansax. Vervolgens hoort u Six, geschreven door Nicholas Payton. Een compositie die heel goed de tijd weergeeft van Al Foster's manier van spelen bij de band van Miles Davis. Funky, groovy en met de beste backbeats in de business. Kevin Hayes speelt hier op de Fender Rhodes. Geschreven door Joe Henderson hoort u zijn bekende compositie Punjab. De interactie van Al Foster met de solisten is bijna telepathisch en de fraseringen op zijn snare drum zijn subliem.

U hoort nog drie tracks waarvan als eerste een compositie van Kevin Hayes getiteld Beat. Met dit stuk wordt enigszins de sfeer opgeroepen van het Miles Davis quintet uit de jaren 60. De componist zelf speelt hier een zeer swingende pianosolo en de Hancock-invloed is hier onmiskenbaar. Een werk van Al Foster's voormalige werkgever Miles Davis mag niet ontbreken. U hoort een compositie uit diens vroegere periode, getiteld Half Nelson. De trompetsolo van Nicholas Payton is hier schitterend van opbouw en het geheel is zeer relaxed en swingend uitgevoerd. Tot slot een compositie van Al Foster en wederom een ode aan Thelonious Monk, getiteld Monk's Bossa. De citaten in het thema en de solo's liegen er niet om. Een waardig einde aan een prachtig reflecterend album met tributen aan een aantal bijzondere muzici uit de muzikaal zeer rijke carrière van drummer Al Foster. Hij overleed op 28 mei 2025.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 2022 van Al Foster, afkomstig van de cd Reflections, uitgebracht op Smoke Sessions Records. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag hoor je een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist en klarinetist John Ruocco. John James Ruocco werd in 1952 geboren in New Haven, Connecticut en speelde met mensen als Dizzy Gillespie, Art Farmer, Slide Hampton en Billy Hart. Hij vestigde zich in België en werd zeer invloedrijk in de Belgische jazzscene. Hij werkte samen met onder andere Charles Loos, Michael Herr, Bert Joris en Philippe Catherine. Ook was hij lid van Peter Herbolzheimer's Rhythm Combination in Brass. En hij speelde in de groep Bassline van Hein van der Gijn, John Abercrombie en Joe La Barrera. Als docent was hij verbonden aan het Conservatorium van Brussel en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij ook de Big Band leidde. Zijn spel is geniaal, tijdloos en altijd swingend. In deze uitzending hoor je voornamelijk opname in trio-bezetting die op 2 en 3 februari 1999 zijn opgenomen. Dat gebeurde in Studio 44 in Monster door Max Bolleman. Deze opnamen zijn in 2007 uitgebracht op het Belgische AZ-label en de titel daarvan was Ghost of Chance. In de bezetting Ruocco op tenor sax, Jean-Louis Racinfos bas, Felix Simtain drums. We beginnen met Bassman en Washington's I'm Getting Sentimental Over You. Wat meteen opvalt is de lyrische manier van spelen van John Ruocco. Zijn solo is perfect opgebouwd. Ook Jean-Louis Racinfos schittert met een melodieuze bassolo. Drummer Felix Simtain is uniek in zijn vette swing en solo's. Als tweede van Irving Berlin, de melancholieke wals What'll I Do? Prachtig en energiek samenspel van Ruocco en Felix Simtain. Als derde de ballad en ook het titelstuk van het album A Ghost of a Chance van Victor Young. Een briljante uitvoering. Met een geweldige basbegeleiding van Jean-Louis Racinfos.

Van hetzelfde album komt het beroemde When You Wish Upon a Star. Het is geschreven door Leigh Harline en Ned Washington in 1940 en dat deden ze voor de Disney-animatiefilm Pinocchio. Het begin van het thema wordt rubato ingezet, samen met de vette drums van Felix Simtane. Daarna zet bassist Jean-Louis Racine-Foss bij de bridge een hoog tempo in en volgt er een swingende tenorsolo van John Ruocco. En daarna verdwijnt het thema langzaam in het heelal. Vervolgens hoort u het al even oude Sweet Lorraine van Cliff Burwell. Dit stuk werd in 1940 voor het eerst opgenomen door het trio van zanger Nat King Cole. Maar deze versie van John Ruocco met zijn trio mag er ook zijn. Cherokee van Ray Noble is een classic. En wel in het bebop-repertoire van menig jazzmuzikus. Meestal wordt dit stuk uitgevoerd in een razendsnel tempo en dat is ook hier het geval. John Ruocco schudt hier even 3 chorussen achterloos uit zijn mouw en Felix Simtane neemt ook nog even een zeer melodisch chorus voor zijn rekening. Chapeau, heren.

Nog twee tracks van dit album, A Ghost of a Chance. Het eerste, het bekende Stardust van Hoagy Carmichael. Deze ballad wordt schitterend uitgevoerd in een uiterst langzaam tempo. Als laatste, van Harold Arlen en Johnny Mercer, Blues in the Night, uitgevoerd in een double time feel. In de tweede helft van de jaren 90 trad John Rocco toe tot het Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. En het was voor de opname van een omvangrijk Billy Strayhorn project. Tot slot van deze uitzending hoort u van het album Something to Live For, uitgebracht op Challenge, John Rocco als klarinetsolist in de Billy Strayhorn compositie Everything is Capacitic. Later kreeg John Rocco zelf de leiding van dit orkest. Hij was een unieke muzikale tovenaar en een topsolist van internationale allure. John Rocco overleed op 21 mei 2025 in Den Haag.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoko Simtan Rasinfos, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidden daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962 ontvingen ze de Edison Award en werden ook gevraagd voor een optreden op het internationale jazzfestival van Juan Lapin in Antibes. Er werden diverse plaatopnamen gemaakt voor labels als Omega en Fontana, die toen meestal werden uitgebracht als EP. 40 jaar later zijn al die opnamen eindelijk op een compleet album uitgebracht op het Blue Jack Jazz label. U krijgt al deze opnamen in deze uitzending te horen. Op 18 september 1959 stond de band in de studio in Brussel en namen twee stukken op met in de bezetting Kees Slinger, Kees Wall, Harry Verbeke, Jacques Scholz en John Engels. Als eerste hoort u een blues van Kees Mal getiteld Diamond Date. De ritmesectie zet een swingende groove neer en let u vooral op de relaxte trompetsolo van Kees Mal en de muzikale frasering van drummer John Engels. Vervolgens hoort u de standard Alone Together van Dietz en Schwartz, gespeeld in een medium tempo met een swingende begeleiding van John Engels op brushes en een mooie piano solo van Kees Slinger. De volgende twee stukken zijn opgenomen 5 juni 1960 in Amsterdam. Achtereenvolgens Les Halles van Kees Mal met een vette tenorsolo van Harry Verbeke en een funky piano solo van Kees Slinger, die ook verantwoordelijk is als componist van het tweede stuk, namelijk Nevermind.

In het tweede blok van deze uitzending krijgt u opnamen te horen die zijn gemaakt in 1961 en 62. Op 6 juni 1961 stond de Diamond Five in de studio in Hilversum voor opname voor...

U hoort nog drie stukken van dit album, waarvan als eerste het bijna nooit op gitaar uitgevoerde nummer Periscope. Het is van pianist Bill Evans. Vervolgens de standaard Sweet and Lovely van Arnheim, Lemire en Tobias. De solisten hier zijn Jesper Lundgaard, Doug Rainey en last but not least Jimmy Rainey. Tot slot een wervelende compositie van Jimmy Rainey getiteld Jewish Chive en English Brick. Het samenspel van de beide Rainey's is subliem. Jimmy overleed op 10 mei 1995. Doug stierf op 1 mei 2016. Er is een prachtige website samengesteld door John Rainey ter nagedachtenis van Jimmy en Doug. De titel The Rainey Legacy op johnrainey.com. Zeer de moeite waard.

U heeft geluisterd naar opname uit 1979 van Jimmy en Doug Rainey. Ze kwamen van de cd Stolen Moments, uitgebracht op Steeplechase, en opname uit 1981, afkomstig van de cd Rainey 81, uitgebracht op Criss Cross. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag luistert u naar het tweede deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze tweede uitzending hoort u opname van Doug Rainey. Het gaat om opname uit het begin van zijn carrière in de jaren 70 en over latere opname uit de jaren 90. Geboren op 29 augustus in New York als zoon van Jimmy Rainey, begon hij gitaar te spelen op 14-jarige leeftijd, geïnspireerd door rock and blues. Op zijn 17e jaar kreeg hij volledig de smaak van jazz te pakken en speelde een jaar later zijn eerste gigs met de legendarische bebop-pianist Al Hake. Op zijn 20e ging hij op tournee naar Europa met zijn vader Jimmy. Uiteindelijk vestigde hij zich in Kopenhagen en werkte onder andere met Chet Baker, Dexter Gordon en Johnny Griffin. Hij maakte zijn debuutalbum op 21-jarige leeftijd voor het bekende Deense Steeplechase-label van producer Niels Winter. Het album werd opgenomen op 28 en 29 september 1977 in de Sweet Silent Studio in Kopenhagen en uitgebracht onder de titel Introducing Doug Rainey. U hoort van deze opname drie stukken met in de bezetting Doug op gitaar, Duke Jordan op piano, Hugo Rasmussen op bas en Billy Hart op slagwerk. Als eerste hoort u een blues van John Coltrane en dat is Mr. PC, opgedragen aan bassist Paul Chambers. Doug Rainey gaat direct van start met een geweldige solo en net als zijn vader soleert hij als een blazer, intens en vloeiend. Drummer Billy Hart zit hem swingend en met veel energie achter de broek. Vervolgens hoort u de ballad Someone to Watch Over Me van Gershwin. In deze prachtige uitvoering is al zeer duidelijk te horen hoe volwassen hij al speelt op zijn 21ste met zo'n mooie sound en frasering. Uniek op deze opname is de aanwezigheid van de legendarische pianist Duke Jordan, die samen met Doug's vader Jimmy in de jaren 50 in het quintet van Stan Getz speelde. Tot slot van deze opname hoort u een swingende uitvoering van The End of a Love Affair van Edward Redding.

In oktober 1996 stond Doug Rainey in een New Yorkse studio voor opname voor het Steeplechase label met een Amerikaanse topritmesectie. Dit album is uitgebracht onder de titel Back in New York. U krijgt van dit album 5 stukken te horen met in de bezetting Rainey op gitaar, Michael Wise piano, Scott Colley op bas en Kenny Washington drums. Als eerste hoort u van Jerome Kern de standard I'm Old Fashioned. En wat direct opvalt is de prachtige toon van de gitaar en de sublieme, relaxte, melodische lijnen. Scott Colley laat ook hier horen wat een voortreffelijke bassist hij is. De ballad For Heaven's Sake van Elise Breton krijgt hier een prachtige vertolking van Rainey. En daarna van Ray Noble de standard The Touch of Your Lips. Van oorsprong een ballad, maar deze vertolking wordt hier uitgevoerd in een swingend medium tempo. Colley speelt hier de eerste solo, waarna Doug Rainey een paar schitterende choruses neerzet, gevolgd door een groovy piano solo van Michael Wise.